0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Onze dierbare God, in onze Vader, Heere, vanmorgen, ons alle lof en die prijs in die aanbidding, omdat die goed is, Vader. Dank u, Heere, dat ons in hierdie ochtend hier kon opstaan, in onze Vader, om hierdie dag wat u te kan aanskou. Heere, die Bijbel sê, dit is die dag wat u gaan maken, dat ons daarin blij en vrolijk wees en verheerlijk wees. Vader, dank u dat ons vanmorgen met elkaar kan komen, Heere, rondom uw woord. Ik ben dat u in hierdie opvangsgebied, in onze Vader, elke luisteraar van me horen, zal ik hem aanraken met die kostbare woord. Heere, ik bid dat u nou uw woord verder zal ik hem zien. Vader, alles wat u gedoen zal worden tot eer van uw naam. In onze Vader, leid ons, Heere, door dit wat ons gaan doen, in onze Vader. Ons danken, in onze Vader, dat ons die voorrecht om nog, in onze Vader, over uw kostbare woord te kan praten. Heere, kom nou in elke plan van die vijand, Heere, ons bestraf zijn werken, en ons bestraf zijn raad van horen, in die machtige naam van Jezus. Heere, kom zien ons nog verder, terwijl ons dan rondom uw woord vergader. In Jezus' naam, met baie dankzegging. Amen.
2: Hartelijke goeiemorgen, luisteraars. Hier is weer eens ingeskakeld by Eden FM, die gunsteling radiostasie, en ook die gunsteling program. Ons is die derde grootste in die land en dan die eerste in die Weskaap, Eden FM. U kan nou ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook na ons luister deur die skakel te gebruik www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkies en nommer vir jy stemnota en boodskapie is 060-505-2693, 060-505-2693.

את השוש בלוף בארבע יו אקר בארבע יו אקר אינו ששקרף חדילתר שצפריקה ושתפירן טונתך לישן לפנאפייר שתרתך תותפירן דרתך אינת ליש השפולך תקד באילן פנאלי מן פרבייך הלוב אינן זיוון ארת פנאפרסטן דלוש המיינס ערכק דדבש ילתם על תוך החורי פנידורנס שאופר פלאקטה ושוור דק מת ברן יקלס ושקלפ מיר עום חחווי En ik had het aan school ja daarop gelet gekijk. En leren aangenaam. Nog een beetje slaap, nog een beetje slijmer. Nog een beetje aan de vouw om uit te rust. Dan kom je armoede aangelopen. En je gebrek zoals een gewapende man. Geachte luisteraars in uw opvangsgebieden van Eden FM. Ons lees vanochtend hier in die boek van Spreuken, hoofdstuk 24. Vanaf vers 30. Tot 34, dat ons zien hier dat die schrijver zei, hij loopt voorbij een land van een leeman. En langs die wingerd van een verstandeloze mens. En hij had gezien dat het helemaal toegegroeid is van die doorns en de oppervlakte was zo dik met brandjekkels en zijn klipmier was omgegooid. Hij zei, en ik had het aan school. Ja, daarop gelet en gekijk in leren. Aangeneem. Nog een beetje slaap, nog een beetje slijmer, nog een beetje handen vouw om uit te rusten. Dan kom je armoede aangelopen, zei in je gebrek, zoals een gewapende man. Gaarte luisteraars, vanochtend praat ik met u over hier woord vanochtend. Ons thema van ons boodschap is bearbeid jouw akker. Geliefdes, wanneer jij jouw tuin aan hem alleen los. Wanneer een mens die tuin schoon maakt en je laat die tuin in homself oor, dan gebeurt het dat die tuin vol dissels en doorns groei. Geliefdes, het is nodig dat ons elke dag onze tuinen moet schoon maken. En zo is het ook belangrijk dat ons onze harten moet schoon maken. Ja, geliefdes, onze harten moet schoon wees. Dan zal die vijand nu kan inkom. Onze harten te besoedelen niet. Daar is baie dinge in die leven wat ons harten besoedel. Geliefdes vanochtend. Ja, baie dinge wat ons harten vol maakt. Baie dinge wat ons harten zo toemaakt dat God niet plek krijgt in ons levens niet. Maar ik is vanmorgen hier in die opvangsgebied en wanneer even over iemand te zeggen, het tijd geword om jou akker te arbeid. Het tijd geword om jou leven schoon te maken. Het tijd geword om jou om een omdraai in jouw leven te maken. Ja, die Heere wil vanmorgen vir ek en u sê, kom laat onze levens verander. Kom laat ons die Heere vertrouw om onze levens schoon te maken. Ja, geliefdes, het tuin wat die bewerkt wordt nie, hy wordt hier enige goed, wordt hy ingeneem. Hoor wat sê die skrywer van Spreuke, hy sê, hy het by een land van een leiman voorbijgeloop, en langs die wingerd van een verstandeloze mens. Hij zei, nou kijk, dat was helemaal toegegroeid van die doorns. Zo'n vlakte was zo dik met brandjekkels en zijn klapmier is omgegooid. Ik wil vooral voor iemand zeggen, dat bij van ons een gebedsmier het omgevallen. Bij van ons zijn gebedsmier het omgevallen door het werk van Satan. Ja, ons bid niet meer zoals wat ons gebid het niet. Want die vijand heeft die oorhand oor ons levens gekregen. Weet u wanneer ons, bijvoorbeeld, wanneer ons die heining het rondom onze jaart niet, dan gebeurt het dat daar honden en katten goed oor onze erf loopt. Maar wanneer onze erven toe is en wanneer onze irriteit het, dan kan niemand door die erf loopt niet. En niemand kan daar deurstap niet. Ja, geliefdes, dat is wat die Heere kan doen. Die Heere is die Heere. Die Bijbel sê is langmoedig en vol liefde. Ik heb vanochtend van iemand zijn het tijd geword om jouw leven schoon te houden. Het tijd geword om elke dag te zorgen dat er niks in onze harten inkomt wat ons harten onrein maakt niet. Ja, geliefdes, kom ons haal al die oude dubbeltjes en die oude doorns, kom ons haal het uit ons levens uit. Ja, u weet wat ze soort dubbels en doorns u hebt vanochtend. Ja, geliefdes, ons moet zorgen dat onze levens voor God schoon is. Want die Bijbel zegt, hij woont in reine harten. Daarom komt David in Psalm 51, wanneer hij uitroept en zegt, skep voor mij een rein hart, o God. Hij zegt, gee op niet in die binnenste van mij een vaste geest.
Hij zei, waar werk bij me niet van die aangezag niet. Hij zei, maar ondersteun mij, die rachewillige geest. Kom ons, maak ons harten op voor ochtend, geliefdes. Kom ons, breng alles voor die Heere. Kom ons, maak ons rein voor God vanmorgen. Ja, geliefdes, ons moet ons elke dag voor die Heere neerleggen. Ons moet elke dag vanmorgen onze zondige natuur afleggen voor God. Ja, geliefdes, ons moet elke dag moet ons schoonmaken, zodat die vijand die kan kans krijgen om enige drongs en dubbeltjes of dessels in onze levens te kan gooien nie. Hoor wat sê die spreker dichter vanmorgen. Hij zei, en kijk, dat was helemaal toegegroeid van die drongs. En die muur was omgegooid. Hij zei, hij dat gezien en dat aanschouw en daarop gelet en gekeken en lering aangeneem. Hij zei, hij het lering aangeneem met dit wat hij gezien het. Kom ek en u neem op hem oren lering aan voor dit wat ons zien. Nog een beetje slaap, nog een beetje slijmer, nog een beetje handen vasthou vol om uit te rust. Hij zei, dan kom jouw armoede aangeloop en jouw gebrek soos een gewapende man. Het is tijd geworden, geliefdes, dat ons moet wakker worden. Baie van ons het aan die slaap geraak. Baie van ons sy geestelike lewe is nie wat het moet wees nie. Kom, laat ons vanmorgen in suspectie doen ons eie lewe, geliefdes, en ons vraag die Heere vanmorgen om ons lewens wat so vol onkruid is, om dit skoon te maak. Ja, die duivel het 'n klomp onkruid in ons lewens gegooi, geliefdes. Kom, laat ons vanmorgen ons harte rein voor God kry. Kom, laat ons het skoon maak vanmorgen. Ja, geliefdes, die Heere wil vanmorgen vir ek en u een God van nabij wees. Ja, hy is die koning voor alle konings. Ja, daar is ook koordokter wat sê, kom reinig my, o Heere. Ja, dit is die tijd geworden dat ons wat die Heere moet vraag om ons harte te reinig, geliefdes, want hy is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Geliefdes, dit is vanmorgen by hierdie punt vanmorgen wat ons moet kom stilstaan, dat we die Heere wil vraag. Heere, waar het ek uitgeval? Heere, waar is hy nog? Dis is een doorings of onkruid in my lewe. Ek praat vanmorgen met iemand vanmorgen wat voel sy lewe as vol onkruid. Ek bid vanmorgen en ek vraag vir die Heere, dat die Heere vanmorgen ons hart in die opvalse bied en wat iedem sal kom skoon maak. David bid so mooi wanneer hy sê, skep vir my. Ek herhaal dit weer wanneer hy bid en hy sê, skep vir my een rein hart vir God. Hy sê, gee op niet in die binneste van my een vaste geest. Hy sê, verwerp my nie van die aangezicht nie. Kom ons bid vir rein harte vanmorgen. Kom ons bid ook vanmorgen dat die Heer ons harte sal rein maak. Die profeet Jesiriel sê, hy sal die ou kliphart uit ons binneste uithaal en hy sal een nieuwe een in ons binneste gee. Ja, geliefdes, kom ons gee alles vanmorgen vir die Heer. Ja, hy is maar net die God dat die onmoontlike in ons lewens kan moontlik maak. Ja, hy is getrou en regverdig en langmoedig en vol liefde. Ja, geliefde, die spreker dichter sê, hy het vir een wandeling gegaan. Hy sê, en terwijl hy loop, sien hy dat daar is een probleem. Hy sien daar is een land van een leinman, wat hy voorbij geloop het. Hy sê, in die land van een wingerd van een verstandeloze mens. Hy sê, hy deeltemaal was toegegooi met die doorings. Hy sê, die oppervlakte was oordek met brandnekels en sy lucht en sy klipmeer was omgegooi. Geliefde, het tyd geword dat ons weer ons gebedsmure moet bou. Het tyd geword dat ons weer moet begin te Bybel lees. Ja, want die woord van God is net die waarheid. Sonder die woord van God kan ons nie ons lewens skoon maak nie. Die woord van die Heere is daar om ons lewens te verander. Die woord van die Heere is daar om ons te bou. Die woord van die Heere is daar om ons lewens regtig waar te verander. Ja, geliefdes, kom ons erken vanmorgen voor die aangesig van die Heere en ons maak ons harte op vanoggend voor die Heere. Die Bijbel sê daar in Openbaring, hy sê, ek staan voor jou hartse deur en ek klop. Hy sê, as iemand my stem hoor, sal hy opmaak, ek sal by hom maaltyd hou. Weet jy, sodra ek niks doen nie, gaan die vijand alles in sy vermoë doen om goed in ons lewens in te gooi wat nie daar moet wees nie. Vader, kom ons maak ons harte vanmorgen op vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees ons vanmorgen kan reinig
mit dem Blut von dem Lamm. Ja, die Blut von dem Lamm hat doch nur seine Kraft verloren. Ja, die Blut von dem Lamm hat noch nur seine Bedürfnisse in unserem Leben verloren. Ja, geliebt, das kommt uns bleiben bei den Jahren. Als Auliter, das wird uns beide Kirchen singen, wohl bei den Jahren vergadern, da wird sein Kracht ist. Ja, die Jahren zum Ohren hier geliebt, das um all ihre Feilgut aus unserem Leben einzuhalten. Um all ihre Dinge, was unser Leben so lelijk macht, um uns vom Ohren einzuhalten. Ja, geliebt, das hier ist die Grootste, die Hirsch, wo alles die Hirsch, die will vom Ohren die Harte von der Knie, will er vom Ohren kommen operieren. Hij wil onze harten vanmorgen kom schoonmaken met zijn kostbare bloed. Ja, geliefde, zijn bloed verlos ons, jongens, vanochtend. Zijn bloed maakt ons vrij van alles. Ja, geliefde, het is vanmorgen in uw opvangsgebied FM, waar de Heer vanmorgen met ik niet praat. Hij praat vanmorgen met ik een nieuwe hier gedeelte, waar die sprekerdichter zei. Hij zei niet waar. Halleluja, hij kijk. Vanmorgen is hij nog een beetje slaap, nog een beetje slimmer, nog een beetje aan de vouw. Om uit te rassen, hij zei, dan kom je armoede aangelopen en je gebrek zoals een gewapende man. Geliefd uit als die woord van de Heer vanmorgen een plattaal vanochtend. En die Heer wil vanmorgen in onze harten komen wonen. Die Heer wil vanmorgen onze harten komen aanraken. Ja, hij wil vanmorgen, hij is een God wat wil. Ja, geliefdes, hij wil vanmorgen. Ja, hij wil alles wat onze levens weg van hem af. Wat hij vanmorgen uit onze levens komt uithalen. Ik praat vanochtend met iemand vanochtend in jullie opvangsgebied heeft hem wat voel vanmorgen. Hij zit op moedverloze vlakte. Ik wil voor zo'n persoon zeggen. Als iemand dat vanmorgen in je hart wil komen wonen. In zijn naam is Jezus. Maak zeker vanochtend dat je hart schoon is voor je. Maak zeker vanmorgen dat alle evels vanmorgen uit jouw hart verwijderd is door zijn woord. Ja, geliefdes, dat is die woord van de Heer vanmorgen aan elke van onze harten in die opvangsgebieden van Idem FM. Kom, maak onze levens vanochtend schoon, Heer, door ons rein voor u met reine harten kan wees. Ja, die Bijbel zegt geen plek aan die duivel. Moet die duivel plek geven. Ja, geliefdes, die Heer wil vanmorgen onze harten komen reinig. Hij wil ons vanmorgen kom schoonmaken. Moet niet toelaten vanmorgen dat er enig iets in die levens inkomt wat die levens besoedel niet. Ja, spreker dichter zei vanochtend die vir ek en u, dat hij zei, hij loopt voorbij een land van een leiman. Hij zei, langs die vinger van een verstandeloze mens. Ons bid ook vanmorgen dat die Heer ons wijsheid zal geven. Ja, geliefdes, hij is vanmorgen hier. Ja, daar is een lied wat ons ook bij keer zingen. Hij zei, die Heer is hier vandaag. Met zijn heilige geest. Hij wil vanmorgen, ik kan u zijn levens aanraken. Hij wil vanmorgen, ik kan u. Vanmorgen wil hij voor onze God van nabij wees. Ja, hij is hier vanmorgen. Om ik kan u zijn harten te komen schoonmaken. Maar daar moet ons om toelaat vanochtend geliefdes om in te komen. Om jullie harten van ik kan u te reinigen. Om jullie harten van ik en u vanmorgen te komen schoonmaken. Want u weet vanmorgen dat die Heer woont in reine harten. Hij woont niet in een harten wat besoedel is, moet enige goed niet. Daarom zegt die Bijbel ook duidelijk, ons kan die mammon een God gelijk die niet. Ja, jij moet die in min acht en die andere hoor acht. Ja, die Heer wil alleen vanmorgen gediend wees. Want hij is een jaloerse God. Hij wil alleen gediend wees, geliefdes. Hij wil alleen die God van onze levens wees. Ja, hij wil alleen daar wees in onze levens. Want hij geeft ons die richting aan. Ja, kom ons blij bij die Heer. Ja, die oude liedichter zei ook vanochtend, ik wil bij die Heer vergaderen. Daar wat zijn kracht is. Het is net bij God dat ons kracht kreeg vanochtend, geliefdes. Ja, want waarin zal ons gaan? Om hulp te verkrijgen, is net naar die Heer toe. Om horen. Ja, ons dank die Heer vanmorgen dat ons kan beseffen. Hoe nodig is het vanmorgen? Een schoonmaakproces is belangrijk, geliefdes. Een schoonmaakproces is belangrijk. Want zoals ons vanochtend die gehoord het, dat hier die spreker zei vanmorgen, spreker zei, hij loopt voorbij die land van een leiman. Met andere woorden, hier die land
was sie moini. Ihr Land was voll Durangs, ihr Land was voll Panierkas und voll, das uns gegrui. Jahre liebt es. Maar die Heere sê vanmorgen, dit is tyd geworden dat ons onze akkers moet bearbei. Het tyd geworden dat ons, ons lewens een nieuwe inzicht voor God moet kry. Ja, geliefdes, het is vanmorgen die gedachte wat die Heere op my hart geleed, dat kom bearbei die akker vanmorgen. Kom ons, maak onze akkers vanmorgen skoon. Kom ons, vat die woord van God vanmorgen, as een skoonmaakmiddel. Kom ons vat vanmorgen die geestelike graaf. Kom ons vat vanmorgen die geestelike hark. Kom ons vat vanmorgen die geestelike vark. En ons maak ons levens vanoggend skoon. En het tyd geword dat ek as u as kind van die Here ons akkers vanmorgen moet omdol. En het tyd geword dat ons vanmorgen die bemesting, die grond moet bemes. Waar ons plant vanoggend, kom ons plant onze harte vol van Godse woord. Ja, geliefde, zodat die vijand nie kan inkom kans kry en ek en u se lewe nie. Ja, mag die Heere vanmorgen ek en u help. Mag het vanmorgen die gebed van ek en u se hart is en sê, Heere, maak my hart vanmorgen rein, Heere. Maak my hart skoon vanoggend, Heere. Heere, ek is maar net een mens. Vader, so David gebid het, hy vraag die vraag af vir die Heere, aan Psalm 8, hy sê, Heere, wat is die mensekind dan, dat u aan hom dink? Hy sê, wat is die mensekind dat u hom besoek? Hy sê, u besoek ons van geslag tot geslag. Halleluja! En daar kan ons vanmorgen die Heere al die eer en die prijs gee, achter luisteraars. Ja, die Heere wil vanmorgen en ek in sy lewe kom woon. Ja, hy sê, kom woon, sê die liedigter, kom woon in my hart, o Heere, kom woon hier in my hart. Sonder die Heere is ons levens krachteloos. Sonder die Heere is ons levens nutteloos. Mag die Heere vanmorgen hierdie kostbare woord, vanmorgen diebare is in elkeen van ons hart te sien. Ja, daar wat u vanmorgen sit by die radio, daar wat u vanmorgen in die bed sit, daar wat u vanmorgen in die hospitaal le en wat na my stem luister hier op Radio Eden FM, ek is vanmorgen hier om vir iemand te sê, het is nodig dat jy jou hart moet skoonmaak. Het is nodig dat jy vir die Heere moet vraag om jou hart te reinig vanmorgen. Ja, geliefdes, want God woon nie in een vuile hart nie. Hy wil in een skoon hart wil hy kom woon. Het jy al gesien wat gebeur wanneer een tuin so vol gras is en wanneer een tuin so vol goed gegroei is, dan kom daar enige ding tot slange en tot enige ding kom daar aan wat jy nie kan sien nie. Ja, geliefdes, maar wanneer dit skoon is, dan kun jy sien wat daar aangaan. Ja, so kom, laat ons harte vanmorgen voor die Heere ople en sê, Heere, hier is my hart vanmorgen. Maak my hart rein. Kom, maak my skoon vanoggend, Heere. Mag die Heere vanmorgen hierdie woord aan elke van ek en u se harte sien. En mag die Heere net vir ek en u se sien wees. Amen.

0: What a day. Oh, yes. What a glorious day. Praise God. And that day, ladies and gentlemen, is coming. What a day that will be. That will be. That will be.
1: Ik vraag Pastor Michael om alsjeblieft voor ons die algemene gebed te doen.
2: Almachtige God en Eeuwige Vader, Heere, ons dank u vanmorgen voor die kostbare woord vanochtend, Hemelse Vader. Heere, dat u op zo'n wijze met ons kon praten. Heere, ik breng vanmorgen alle verzoeken voor uw troon van genade. Ik bid dat u vanmorgen elke luisteraar wat de verzoek ingestuurd heeft, Hemelse Vader, dat u aan alle behoeften zal voorzien. Heere, laat u wil in elkeen van hulle se levens geschied. Vader, ons bid vanochtend, Hemelse Vader, op hierdie zondag, die 20ste, September 2026, Hemelse Vader, bid ik voor in die gevangenis. Ik bid voor in die hospitaal. Ik bid voor in die oude thuise, Heere. Ik bid voor allemaal wat bij hulle huise ziek is vanochtend, Heere. Ik bid ook vanmorgen voor alle Hemelse Vader wat op moedverloze vlakte zit, dat hij weet wat om te doen. Ik bid vanmorgen, Hemelse Vader, dat hulle zal kom aanraak. Heere, kom raak hulle aan met die bloed, Hemelse Vader. Die bloed wat nog nooit zijn kracht verloor het, Heere. Vader, ga moet ons verder die hier die dag, Heere, op hierdie dag wat u gemaakt het, Heere, de zondag, Heere, onze Vader. Dus bid ik voor elke kerk, Heere, onze Vader, wat vanochtend hulle bijeenkomsten zal houden en waarnemen. Ik bid dat u ook daar een God zal wees. Vader, ik bid, Heere, onze Vader, in uw opvangstgebieden van Eden FM, dat u ook voor hulle God van nabij zal wees. Hulle wat vanochtend zo naar werk zit, Heere, onze Vader. Hulle wat geen kost op hulle tafels heeft, Heere, ik bid dat u vanochtend zal voorzien. Heere, ik bid ook voor onze kinders, Heere, onze Vader, en onze jongmensen. Ik bid dat u voor hulle God van nabij

Dank u, knecht, dat die ons herinnert aan die bloed van Jezus Christus. En dat ons ons moet toemaken onder die bloed van Jezus Christus. Halleluja. Somtijds soek ons profeet om uit Amerika uit te komen. En regere mannen soos die op wat jy moet sê, maak jou toe onder die bloed. Maar zij soek een prophetic, apostolic, deep dimensional, weet die wat die. Halleluja. Jy moet jou pleit onder die bloed van Jezus Christus, man.

Oké, luisteraar, tot ziens. Ik weet, een ware getuie val op vruchtbare grond. En dit het op vruchtbare grond geval. En ons sien mekaar weer eens. En mag God se seëninge rus op u, se familie en op u se gesin, daar oral wat u se voet neersit. Amen.

my oë toe en ek neem hierdie lied in. Dit raak een met my binneste. Dis mooier as mooi. Die Righteous Brothers se Unchained Melody. Hierdie lied word allerweë beskou as een van die mooistes uit die 60er jare. En na die begin was dit Bobby Winton. There, I've said it again. En Paul Anka se I Believe There's Nothing Stronger Than Our Love.

0: Les Bridges, laat my lewe, laat my lief hê vir Dalcy Jacobs en Wendy Mooi. Bly by my van Annelie van Rooi en Wendy sê, Roger speel asseblief vir almal wat verlang aan hulle geliefdes. En Wendy is natuurlijk een van diegene wat verlang na haar oorlede man. Daarna Vanessa Williams, se Save the Best for Last vir Anna Moses.
1: Ek wil net graag vir een baie speciale persoon een baie mooie geseende dag toe wens. Ek wil hee, sy moet een baie mooie geseende dag het. En al dit onthou, jy bly een engel in my oor, een engel in my lewe. Antie Ma, baie lief vir jou.
2: Ergens is daar iemand wat my drome moet deel. But

0: Kiezen zei goodbye van mijn etens en is het ook volgende week een van Gina is ook hartelijk begroet. Zij is ook elke zondag ingeschakeld. Dank je voor je programma.
1: Bye, dank je Tiens.
2: Dank je, dank je meneer Roger Jacobs. Groeten bij deze en groeten toch voor al die prachtige maatjes en gouden oude luisteraars van Auntie Monica uit die Neusna.
3: I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Goeie middag, meneer Roger. Hoop het gaan goed. Sir, meneer, asseblief vir my. Chicago, sir, if you leave me, speel. Asseblief, dat kom van Christina de Koker. Mooi dag.
1: En mooi dag aan al ons luisteraars. Auntie Dee en Maggie kom van Queen Dee van Herbertsdale.

0: Madame Maria Roja. Meneer Roja, dit sal bedag my oorlede seun se verjaarsdag gewees het. Maar wat die Here gedoen het, is wel gedaan. En nog baie nog. Hy was een mens, een mens. Ja, hy was lief van Michael Bublé. Enige song van Michael Bublé. Maar die meeste van alles was hom. Roman Erasmus. En om haar aan Kettiese brand en om drie dochters. Mooi geziene dag verder. Bye.
1: Baie sterkte daar, Auntie Kathy Sebrand, home van Michael Bublé.

0: So bly dat julle kon inskakel. Baie dankie. Tot volgende week.
1: Hartelijk op je middag, Mr. Roger Jan. Je is hartelijk op goed. Baie dankie voor die liedje. Ik begon al die maatjes vandaag van A tot Z. Speciale groeten aan voor Gina Caring Cross. Zij is ook een getrouwe luisteraar. En Mr. Roger komt met baie liefde van Deens Willemsen.

getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met ons Willie Botha by 082-675-4478. Antie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaak en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Felice by 067-664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.